0: Noordzee regionieuws.
1: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten, een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
3: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
2: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kursaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
1: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
5: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
6: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
7: En de blonde Bitsy en de Bitsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
9: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
3: En werkt dat?
9: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
9: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
10: Bedankt voor het gesprek Tom van Haken en veel succes op Oostendijzen.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Wendy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Polet.
12: Ik ben André Durie.
13: Ik ben Kurt Kluis.
14: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
12: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
12: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
3: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
12: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
10: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilly.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostense chefs kijken erg uit naar Ostendijzen, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
2: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
3: Wat ga je dit jaar maken?
2: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Oostendijzen gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
5: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
6: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chap en ik hebben 25, dat is onze zilver ook in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijze North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijze vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
9: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
3: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
9: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
9: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
9: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
9: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
7: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten, een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
3: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
2: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kursaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
1: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
5: Ik ben Benny Proots en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
6: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
7: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand, dat is bijzonder.
9: Dat is een bijzonder idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
9: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuurist is en door een natuurist. Dus ja.
3: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
9: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
3: U doet dat optreden niet alleen?
9: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
9: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. en naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
9: Zeker, ik denk dat dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
10: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Windy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Nico Geldhof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
4: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
4: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
6: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
7: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostense chefs kijken erg uit naar Oostendijze, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
8: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
3: Wat ga je dit jaar maken?
8: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Oostendijze gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
9: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
3: Jullie verwachten daar veel volk voor?
9: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
3: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
9: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
3: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
9: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
9: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
3: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
9: Ja, enkel de standen op de Rommelmarkt. Op de Rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
3: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
11: Ik ben Timmy van Assen.
12: Hello, I'm Dario Durja.
13: Ik ben Frank Jonbloed.
14: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel 1 schip de haven van Oostende niet verlaten, een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Cursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
15: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Cursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
3: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
15: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Cursaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
1: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
17: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
18: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik ken het niet, tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen... Alain Lineel, maar er komen erbij.
19: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
19: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Wendy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal Terbeke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk de Grauwe.
20: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
21: Ik ben Nancy Bourquani.
22: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Ostlandijzen. Een bewuste keuze?
8: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
3: Ja. En werkt dat?
8: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
8: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
23: Bedankt voor het gesprek Tom van Haken en veel succes op Ostlandijzen.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostendse chefs kijken erg uit naar Ostlandijzen, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
8: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
3: Wat ga je dit jaar maken?
8: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Ostlandijzen gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers.

0: Leg ik eruit. En ja, ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
2: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
5: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
4: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
5: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
4: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
5: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
2: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel 1 schip de haven van Oostende niet verlaten, een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Cursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
7: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Cursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
4: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
7: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Cursaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
6: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
9: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
11: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
1: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
12: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van

0: drukkerij met zoon Dufresne de Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Waskerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
1: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
0: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
1: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
0: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
1: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
0: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
1: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
0: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
2: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee regionieuws.
5: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Wendy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pif Hefluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
6: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
1: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
6: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. En, maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
1: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
6: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
1: U doet dat optreden niet alleen?
6: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
1: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
6: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
6: Zeker, ik denk dat dat nog niet gebeurd is natuurlijk. Het is ook niet zo, ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
2: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat is eindig. Ik denk de traditie in Oostende en de tijd van Insar. Insar is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
8: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
9: Wij verhuizen naar januari op vraag van Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
10: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostense chefs kijken erg uit naar Oostendijzen, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
11: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
1: Wat ga je dit jaar maken?
11: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
5: Oostendijzen gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
12: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
1: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
12: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
14: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
15: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten. Een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kurszaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover. zegt conservator Els de Grisse.
17: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kurcel. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
1: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
17: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kurcel, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleidingen, als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
5: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van €100. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Birna Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
19: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
20: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Damiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
21: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
1: Jullie verwachten daar veel volk voor?
21: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
1: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
21: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
1: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
21: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
1: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
21: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
21: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
4: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Wendy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
14: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
15: Ik ben Patrick Seybers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Mark Wazier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen... Alain Lineel, maar er komen erbij.
0: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen in, aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
1: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
0: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
4: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostendse chefs kijken erg uit naar Oostendijzen, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
11: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
1: Wat ga je dit jaar maken?
11: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
5: Oostendijzen gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, ja, Bredene Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
6: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
22: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijzen North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Ostandijzen. Een bewuste keuze?
11: Ja, natuurlijk. En zeker als het mijn Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
1: En werkt dat?
11: Ja, dat werkt uiteraard, omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
1: Wat ga je dit jaar maken?
11: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Ostandijzen.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten, een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Cursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
8: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Cursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
1: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
8: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Cursaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
7: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Eddy Grison.
25: Ik ben Hina Batti.
26: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
27: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
28: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
28: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
28: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
1: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Windy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg.
5: De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
10: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne de Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
1: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
10: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
1: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
10: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
1: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
10: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
1: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
10: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
1: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook het sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
17: Iedere keer als ik met Arno op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar en hij zei dan, ja, check it out.
18: De Karl Marx, die zijn manifestjes schreef tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostense chefs kijken erg uit naar Oostendijzen, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
11: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
1: Wat ga je dit jaar maken?
11: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
5: Oostendijzen gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
19: Dat is een bijzonder idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand. En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
1: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
19: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
1: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
19: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
1: U doet dat optreden niet alleen?
19: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
1: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
19: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
19: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zeg, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
0: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Matthijven.
15: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
16: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
20: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten. Een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
21: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
1: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
21: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kursaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
20: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van €100. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 22:00 PM.
8: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
22: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste drie maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
23: Absoluut. Eerst en vooral, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
24: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
1: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
24: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
20: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Windy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Stefan Tange.
26: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
27: Ik ben Rudy de Meijer.
29: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
30: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
1: Jullie verwachten daar veel volk voor?
30: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
1: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
30: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8 meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
1: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
30: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
1: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
30: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
30: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
20: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostendse chefs kijken erg uit naar Ostendijzen, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
2: Ja, natuurlijk, en zeker als het maar Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis, dus moeten we er zeker bij zijn.
5: Wat ga je dit jaar maken?
2: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
20: Oostendijzen gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
10: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
11: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
12: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijzen North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
7: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
16: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
1: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
16: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten. Een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
3: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
2: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kursaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
1: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Birna Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
6: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
7: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
9: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
3: En werkt dat?
9: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
9: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
10: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Windy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
11: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
11: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
3: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
11: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
10: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
13: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
14: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostendse chefs kijken erg uit naar Oostendaise, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
9: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
3: Wat ga je dit jaar maken?
9: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Oostendaise gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
15: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
3: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
15: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
15: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
15: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
15: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
10: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Eddy Grison.
18: Ik ben Nina Batti.
19: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
20: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel 1 schip de haven van Oostende niet verlaten, een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
3: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
2: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kursaal. Ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
1: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van €100. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Bredense scholen.
18: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel.

0: Het is omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar na het strand een beetje modereren, heb ik van eens gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
1: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
0: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
1: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
0: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
1: U doet dat optreden niet alleen?
0: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
1: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
0: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar de comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene. Een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
0: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
2: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
2: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Wendy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
7: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
8: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme Nico Geldhof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
9: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
1: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
9: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostense chefs kijken erg uit naar Oostendijzen, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
2: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
3: Wat ga je dit jaar maken?
2: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Oostendijzen gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwenstraat.
5: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
6: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
7: Maar goed, ze hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
8: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijzen North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
10: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
3: Jullie verwachten daar veel volk voor?
10: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
3: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
10: Ja, er staat kermis op Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
3: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
10: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
10: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
3: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Contredam en ver daarbuiten?
10: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
3: Succes met de Contredam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten, een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
3: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
2: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kursaal. Ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
1: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Wandegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
9: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
9: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Wendy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
10: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
3: En werkt dat?
10: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
10: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
11: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
13: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
14: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat, dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
15: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostendse chefs kijken erg uit naar Oostendijzen, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
10: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
16: Wat ga je dit jaar maken?
10: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Oostendijzen gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
17: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
17: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
3: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
17: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
11: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
19: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gaël Bouzin.
21: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel 1 schip de haven van Oostende niet verlaten. Een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Cursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
22: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Cursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
3: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
22: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Cursaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
1: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
19: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
20: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
23: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne de Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
3: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
23: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
23: Ja, we hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
23: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
23: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
11: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Windy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Mijn naam is Joris Polet.
25: Ik ben André Durie.
26: Ik ben Kurt Kluis.
27: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pif Hufluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
28: Dat is een bijzonder idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
28: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor een naturist is en door een naturist. Dus ja,
3: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
28: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
3: U doet dat optreden niet alleen?
28: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
28: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt, van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
28: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval. Maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
4: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostendse chefs kijken erg uit naar Oostendijzen, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
2: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
3: Wat ga je dit jaar maken?
2: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Oostendijzen gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook het sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
5: Iedere keer als ik met haar op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd alle straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
6: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat dat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijzen Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
9: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
9: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel 1 schip de haven van Oostende niet verlaten, een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kurszaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover. zegt conservator Els de Grisse.
10: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kurcel. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
3: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
10: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kurcel, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleidingen, als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
1: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
12: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
13: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
14: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
15: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroonen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
3: Jullie verwachten daar veel volk voor?
15: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
3: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
15: Ja, er staat kermis op het marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
3: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
15: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
15: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
3: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
15: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
3: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
0: Noordzee Regionieuws.
1: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Wendy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
16: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
16: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
18: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
19: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
20: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. Twee kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostense chefs kijken erg uit naar Oostendijze, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
2: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
3: Wat ga je dit jaar maken?
2: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Oostendijze gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Haken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijze, een bewuste keuze?
2: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
3: Ja. En werkt dat?
2: Ja, dat werkt uiteraard, omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
2: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
3: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijze.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Matthijven.
22: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
23: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel 1 schip de haven van Oostende niet verlaten. Een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
10: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
3: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
10: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kursaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleidingen, als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
4: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Birna Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Ik meen te weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
6: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
7: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven. Omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende. Omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
24: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
24: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
3: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
24: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
3: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Windy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Wandegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
8: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne de Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
7: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
8: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
7: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
8: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
7: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
8: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
7: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
8: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
7: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostense chefs kijken erg uit naar Oostendijze, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
9: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
7: Wat ga je dit jaar maken?
9: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Oostendijze gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
11: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
4: Er staat één in het Feest aan Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk ja, weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt twee dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pif Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
13: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand, en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
7: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
13: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat het voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
7: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
13: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
7: U doet dat optreden niet alleen?
13: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
7: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
13: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit daar behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
7: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
13: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval. Maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
12: Bedankt voor het gesprek, Pief.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten, een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
3: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
2: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kursaal. Ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
1: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
6: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kursaal opent op een bijzondere manier.
9: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
9: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met een vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Windy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
10: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee

0: omloop van de Contredam.
1: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
0: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Contredam en ver daarbuiten.
0: Ja, enkel de stand op de Rommelmarkt. Op de Rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de loop de meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontane sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
2: Succes met de Contredam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
5: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
6: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het schoonste dat er is. Hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostendse chefs kijken erg uit naar Oostendijzen, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
8: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
1: Wat ga je dit jaar maken?
8: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
7: Oostendijzen gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
10: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
1: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
10: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Eddy Grison.
13: Ik ben Dina Batti.
14: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
15: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel 1 schip de haven van Oostende niet verlaten. Een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
16: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
1: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
16: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen en

0: het kursaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleidingen, als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
1: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
4: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
5: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jacques Maas.
6: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostlandijzen. Een bewuste keuze?
9: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
8: En werkt dat?
9: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
8: Wat ga je dit jaar maken?
9: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
10: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostlandijzen.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Windy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
12: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
8: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
12: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
8: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
12: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
10: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.

0: RC Regio Nieuws.
1: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostense chefs kijken erg uit naar Oostendijze, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
2: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
3: Wat ga je dit jaar maken?
2: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Oostendijze gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
5: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
6: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
7: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijze Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijze vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
10: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
3: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
10: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
10: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bitprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
10: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
10: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
11: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten. Een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Cursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
12: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Cursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
3: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
12: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Cursaal. Ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
1: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Birna Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
14: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Romina van Horen.
16: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
17: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
16: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pif Hufluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
4: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
4: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
3: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
4: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
3: U doet dat optreden niet alleen?
4: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
4: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wel doe. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene. Een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
4: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
11: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Windy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Nico Geldhof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
18: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
18: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
20: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
21: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
22: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostendse chefs kijken erg uit naar Oostendijze, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
2: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
3: Wat ga je dit jaar maken?
2: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Oostendijze gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
6: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
3: Jullie verwachten daar veel volk voor?
6: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
3: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
6: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
3: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
6: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
6: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
3: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
6: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
3: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
23: Ik ben Michael van Nie.
24: Hallo, ik ben Louise Carton.
25: Ja, dames en heren, ik zie Patrick Dupont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
26: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten. Een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
27: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
3: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
27: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kursaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
26: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Birna Rondelee.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
29: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van, wat is ons uniek DNA?
30: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
31: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
31: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
26: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Windy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
8: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Romina van Horen.
11: Jup, ik zie Alain van Pruutluten.
12: En ik zie ook Alain ook van Pruutluten.
11: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostlandijzen. Een bewuste keuze?
2: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
3: En werkt dat?
2: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
2: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
3: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken, en veel succes op Oostlandijzen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostense chefs kijken erg uit naar Oostendijzen, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
2: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
3: Wat ga je dit jaar maken?
2: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Oostendijzen gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
5: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
6: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goochelaar verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijze North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijze vindt plaats op het Zeeheldenplein.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
10: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
9: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
10: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
9: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
10: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
7: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten, een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
3: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
9: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
3: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kursaal. Ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
1: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxime Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versleus.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
15: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
9: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
15: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
9: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
15: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
9: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
15: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
9: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
15: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
14: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, Meter Windy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Pief Heuvluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
16: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en De gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
9: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
16: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturist is en door een naturist. Dus ja.
9: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
16: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
9: U doet dat optreden niet alleen?
16: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
9: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
16: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en... zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
9: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
16: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
11: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
13: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
17: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
18: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. Hè, van, we leven maar eindelijk, hè, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in gaan. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
19: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostendse chefs kijken erg uit naar Oostendijzen, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
2: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
9: Wat ga je dit jaar maken?
2: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
19: Oostendijzen gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
20: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact. Concert is Clouseau, voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
9: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
20: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Glenn Dangro.
22: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Antri Dumaré.
24: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wanten. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
19: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten, een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kurszaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
3: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
9: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
3: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kurszaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
19: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
26: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit echt aan het strand.
4: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
27: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
9: Jullie verwachten daar veel volk voor?
27: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
9: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
27: Ja, er staat kermis op Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
5: De hoeveelste keer wordt die Konterdam kermis georganiseerd?
27: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
5: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
27: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
5: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten?
27: Ja, enkel de stand op de Rommelmarkt. Op de Rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
6: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
7: Radio Noordzee.
10: Noordzee regionieuws.
12: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Windy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben George Keters.
15: Ik ben Caroline de Vriend.
23: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
28: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen in, aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
5: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
28: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
7: Radio Noordzee.
10: Noordzee regionieuws.
12: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostense chefs kijken erg uit naar Oostendijzen, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
2: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
5: Wat ga je dit jaar maken?
2: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
12: Oostendijzen gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
13: Hier in de site bij het AZ Oostende.
4: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverok ook aanwezig zal zijn.
15: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik kan zeker daar fragmenten uitbrengen.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
2: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
5: En werkt dat?
2: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
5: Wat ga je dit jaar maken?
2: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
18: Nieuws en info aan de kust.
20: Thuis aan de kust.
18: Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel 1 schip de haven van Oostende niet verlaten, een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de in-

0: veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
8: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
7: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
8: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
7: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
8: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
7: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
0: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Wendy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
9: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
7: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
9: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
7: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
9: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
7: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
9: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
7: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
9: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
7: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
11: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
12: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier...

0: de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
1: Zij weten dat wij met de Grote Post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
2: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostendse chefs kijken erg uit naar Oostendijze, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
5: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
6: Wat ga je dit jaar maken?
5: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
4: Oostendijze gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
9: Dat is bijzonder, een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
8: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
9: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor een naturist is en door een naturist. Dus ja.
8: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
9: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
8: U doet dat optreden niet alleen?
9: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
8: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
9: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
8: Het is een unicum. in Bredene een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft?
9: Zeker. Ik denk dat dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
6: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
13: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
4: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten, een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
15: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
8: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
15: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kursaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
4: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van €100. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
17: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
18: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
19: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof, het Kursaal opent op een bijzondere manier.
20: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, in een aantal concerten dat ze zullen doen.
8: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
20: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
3: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
4: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van Toerisme Nico Geldhof, meter Wendy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal Terbeke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Maaike van Ie.
22: Hallo, ik ben Louise Carton.
23: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
24: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoortestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
8: Jullie verwachten daar veel volk voor?
24: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
8: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
24: Ja, er staat kermis op Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
8: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
24: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
8: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
24: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
8: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
24: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel. Het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
8: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostense chefs kijken erg uit naar Oostendijze, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
5: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
8: Wat ga je dit jaar maken?
5: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
4: Oostendijze gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
25: Ja, het is schoon. Ik ken een mentaal in een rekje. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
26: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostlandijze North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostlandijze vindt plaats op het Zeeheldenplein.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
0: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen in, aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
8: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
0: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten. Een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
3: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
2: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kursaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
1: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten. Een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
3: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
2: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kursaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
1: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijn.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
10: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
10: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen basketten, voetballen, beachvolley. hier aan tennissen.
3: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
10: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
6: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spillier.
11: Nieuws en info aan de kust.
12: Thuis aan de kust.
11: Radio Noordzee.
9: Noordzee regionieuws.
1: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Windy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
9: Noordzee, dagklapper.
13: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, krijgen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
14: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
3: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
14: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
14: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bitprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
14: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
14: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
6: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
16: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat dat zou verbieden.
17: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
18: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostense chefs kijken erg uit naar Oostendijzen, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
19: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
20: Wat ga je dit jaar maken?
19: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Oostendijzen gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Pif Hufluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
22: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
21: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
22: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
21: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
22: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
21: U doet dat optreden niet alleen?
22: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
21: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
22: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
21: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
22: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, oh, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
0: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Dirk de Grauwe.
24: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
25: Ik ben Nancy Bourquani.
26: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee regionieuws.
1: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten, een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
4: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
20: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
4: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kursaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
1: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Birna Rondelé.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
5: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
7: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
8: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We starten de dag met veel zon. Tegen de middag wordt het dan half bewolkt. Het wordt zomers warm met temperaturen van 25 graden aan zee. In het hinterland wordt het nog warmer. Vanavond is er wel al kans op onweer. Morgen starten we opnieuw zonnig. Na de middag vormen zich stapelwolken. Daaruit kunnen buien mogelijk met onweer vallen. Aan zee stijgt de kwik morgen naar 32 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
10: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kursaal opent op een bijzondere manier.
12: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
20: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
12: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Wendy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Tineke van Hallemees.
28: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
29: Ik ben Frank Dierkens.
30: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
20: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
3: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de wijk praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
20: Jullie verwachten daar veel volk voor?
3: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
20: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
3: Ja, er staat kermis op het marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8 meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
20: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
3: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
20: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
3: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
20: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
3: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
20: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
6: Regionaal nieuws en info.
11: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostense chefs kijken erg uit naar Oostendijzen, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
14: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
20: Wat ga je dit jaar maken?
14: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
13: Oostendijzen gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
16: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
17: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
19: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostlandijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostlandijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
6: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
0: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
20: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
0: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten. Een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
5: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
20: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
5: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kursaal. Ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
4: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
18: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
23: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostlandijzen. Een bewuste keuze?
14: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
20: Ja. En werkt dat?
14: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
20: Wat ga je dit jaar maken?
14: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
30: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostlandijzen.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
6: Regionieuws.
4: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Wendy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%.
30: Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal Terbeke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, krijgen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
4: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
4: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
3: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
4: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
5: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
7: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
8: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostendse chefs kijken erg uit naar Oostendijze, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
10: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
3: Wat ga je dit jaar maken?
10: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
9: Oostendijze gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
11: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
3: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
11: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
11: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
11: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
11: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
5: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
13: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
15: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
9: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten, een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Cursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
16: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Cursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
3: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
16: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Cursaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
9: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We starten de dag met veel zon. Tegen de middag wordt het dan half bewolkt. Het wordt zomers warm met temperaturen van 25 graden aan zee. In het hinterland wordt het nog warmer. Vanavond is er wel al kans op onweer. Morgen starten we opnieuw zonnig. Na de middag vormen zich stapelwolken. Daaruit kunnen buien, mogelijk met onweer, vallen. Aan zee stijgt de kwik morgen naar 32 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Piff Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
4: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
4: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat het voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
3: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
4: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
3: U doet dat optreden niet alleen?
4: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
4: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
4: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
5: Bedankt voor het gesprek, Piff Huifluf.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Ik ben Roger Jonkere Frisco.

0: en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof. Het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
4: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar. En eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand. Voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
4: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen. En die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
3: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
4: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
6: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de wijk praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
5: Jullie verwachten daar veel volk voor?
6: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
5: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
6: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8 meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
5: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
6: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
5: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
6: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
5: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Contredam en ver daarbuiten?
6: Ja, enkel de standen op de Rommelmarkt. Op de Rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Contredam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
9: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
8: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
9: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
10: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, krijgen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet Stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
11: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
8: Ja. En werkt dat?
11: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
8: Wat ga je dit jaar maken?
11: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken, en veel succes op Ostendijzen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Van nog een keer, Prutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
13: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
14: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
15: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
2: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
8: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
8: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
2: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
1: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Matthijven.
17: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
18: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostense handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een Timmerkring.
20: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
21: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
22: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. We leven maar één keer, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in houden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag opnieuw veel zon aan de kust. Temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 graden enkele kilometer landinwaarts. Er staat vandaag een matige noord-noordoostenwind. Aan zee kan dat voor enige verkoeling zorgen.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
23: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
8: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
23: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
8: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
23: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
8: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
23: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
8: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
23: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
1: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Piff Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
7: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
1: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
7: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
1: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
7: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
1: U doet dat optreden niet alleen?
7: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
1: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
7: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
7: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zeg, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostense politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostense vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostense kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
9: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
10: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
12: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, in een aantal concerten dat ze zullen doen.
11: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
12: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spillier.
13: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostense politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostense handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 's Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het Cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
16: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
17: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoortestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
11: Jullie verwachten daar veel volk voor?
17: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
11: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
17: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
11: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
17: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
11: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
17: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
11: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten?
17: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
18: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
19: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
11: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
19: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
21: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heilig Hart School, School voor Buitenonderwijs.
22: Oostende hier, de Werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
9: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten Domein en Gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
23: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
11: En werkt dat?
23: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
11: Wat ga je dit jaar maken?
23: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
25: Ik ben David Nasus.
26: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
27: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
13: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis beland, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het Cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
2: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
4: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het Kurzaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
5: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Breden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag opnieuw veel zon aan de kust. Temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 graden enkele kilometer landinwaarts. Er staat vandaag een matige noord-noordoostenwind. Aan zee kan dat voor enige verkoeling zorgen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
13: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
11: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
13: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
11: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
13: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
1: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Matthijven.
8: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
19: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
11: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
10: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
11: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
10: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
11: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
10: Ja, we hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
11: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
10: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
11: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
10: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
27: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.
3: Nieuws en info aan de kust.
12: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
14: Noordzee regionieuws.
27: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwanhoek en in de Keijaard.
16: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
17: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
18: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
20: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
14: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
2: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar na het strand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar na het strand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
11: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
2: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
11: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
2: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
11: U doet dat optreden niet alleen?
2: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
11: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
2: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
11: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
2: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zeg, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
9: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
21: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
9: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
22: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
9: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het Cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
4: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
3: Jullie verwachten daar veel volk voor?
4: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
3: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
4: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
3: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
4: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
4: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
3: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
4: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
6: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
7: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
8: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende middelkerkse diensten, domein en gebouw

0: kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerke op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerke verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
4: Ja, inderdaad, we hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
4: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Matthijven.
6: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
7: Mijn naam is Alain Lineel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spillier.
8: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis beland, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
0: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het Cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, om die graven te herstellen.
10: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
11: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
12: Oostende is een unieke, en wij Oostendenaars zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag opnieuw veel zon aan de kust. Temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 graden enkele kilometer landinwaarts. Er staat vandaag een matige noord-noordoostenwind. Aan zee kan dat voor enige verkoeling zorgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
13: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
3: En werkt dat?
13: Ja, dat werkt uiteraard, omdat wij dat al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
13: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
0: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken, en veel succes op Ostendijzen.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
8: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
8: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
3: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
8: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
0: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
16: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
18: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
19: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen. Hè?
20: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
0: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
21: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
3: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
21: Ja, het is een bestuurslid van de Erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
21: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
21: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
21: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
0: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
8: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
0: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent de dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
22: Ik ben Rudy de Meijer.
23: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Piff Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
24: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand. En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
24: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. En, maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
3: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
24: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
3: U doet dat optreden niet alleen?
24: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
24: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
24: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
0: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee, dagklapper.
7: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, krijgen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
9: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
9: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
22: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
25: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Na alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
26: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
27: It is special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
6: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
11: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoortestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
3: Jullie verwachten daar veel volk voor?
11: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
3: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
11: Ja, er staat kermis op Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
3: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
11: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
11: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
3: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
11: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel. Het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
0: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
15: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
0: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent de dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
17: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
18: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een detail jaar leeg staat, te gaan huren.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag opnieuw veel zon aan de kust. Temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 graden enkele kilometer landinwaarts. Er staat vandaag een matige noord-noordoostenwind. Aan zee kan dat voor enige verkoeling zorgen.
6: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
28: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
28: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
4: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostlandijzen. Een bewuste keuze?
20: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
3: Ja. En werkt dat?
20: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
20: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
0: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostlandijzen.
4: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
13: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
23: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
13: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
0: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
15: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
15: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
3: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
15: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
0: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
15: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
0: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
8: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
10: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
22: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
3: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
22: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
22: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
22: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
22: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
0: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.
11: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, krijgen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
4: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand, en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
4: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
3: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
4: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
3: U doet dat optreden niet alleen?
4: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van 2 comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
4: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
4: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval. Maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
2: Bedankt voor het gesprek, Pief Huifluf.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
6: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
7: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
8: Absoluut. Eerst en vooral, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
10: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
10: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
12: Ik ben Patrick de Vit.
13: Ik ben Philippe Monseweijer.
14: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spillier.
15: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
9: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
17: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
18: Wat is de bedoeling? Om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
5: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vandaag opnieuw veel zon aan de kust. Temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 graden enkele kilometer landinwaarts. Er staat vandaag een matige noord-noordoostenwind. Aan zee kan dat voor enige verkoeling zorgen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
12: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
3: Jullie verwachten daar veel volk voor?
12: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
3: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
12: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8 meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
3: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
12: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
12: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
3: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
12: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
9: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk de Grauwe.
20: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
21: Ik ben Nancy Bourquani.
22: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
23: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
23: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.

0: het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerke op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerke verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
3: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
4: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag: waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten? En met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
7: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
6: En werkt dat?
7: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
6: Wat ga je dit jaar maken?
7: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
0: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.

0: Meldse Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 's Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant

0: is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
8: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
7: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
8: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
7: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
8: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
0: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
9: Nieuws en info aan de kust. Aan de kust.
1: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
11: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
7: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
11: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
7: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
11: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
7: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
11: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
7: En de andere stukken zullen de mensen die kunnen zien?
11: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten. We zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
0: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
13: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
14: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
15: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van de eerste keer gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
7: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
15: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
7: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
15: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
7: U doet dat optreden niet alleen?
15: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
7: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
15: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat, dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wel doe. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
7: Het is een unicum in Bredene. Een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
15: Zeker. Ik denk dat, dat dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer een, iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wat ik, aan wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval. Maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, niet, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
0: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
17: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
18: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
8: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
0: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Van nog een keer, preutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
21: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
22: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op 1 paard.
21: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen, later zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag opnieuw veel zon aan de kust. Temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 graden enkele kilometer landinwaarts. Er staat vandaag een matige noord-noordoostenwind. Aan zee kan dat voor enige verkoeling zorgen.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het kurszaal opent op een bijzondere manier.
23: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
7: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
23: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Brataneus.
4: Ik ben Christopher Meijer.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
24: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
7: Jullie verwachten daar veel volk voor?
24: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
7: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
24: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
7: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
24: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
7: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
24: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
7: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten?
24: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
0: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnenlaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
3: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hey, hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
4: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijkt je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
9: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
7: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
9: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
10: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
0: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Romina van Horen.
27: Jup, ik zie Alain van Pruutluten.
28: En ik zie ook Alain, ook van Pruutluten.
27: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
29: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
7: En werkt dat?
29: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
7: Wat ga je dit jaar maken?
29: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
0: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken, en veel succes op Ostendijzen.
1: Regionieuws.
0: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee, dagklapper.
8: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, krijgen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet Stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
10: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
7: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
10: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
7: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
10: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
0: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
14: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
15: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
16: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro... De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerke op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerke verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
2: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne de Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
7: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
2: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
7: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
2: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
7: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
2: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
7: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
2: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
0: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
17: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
18: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
10: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
0: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
19: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
20: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hé. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
21: Op de Torrelse Steenweg
3: simpelweg ter hoogte van het Macleodplein hebben beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag opnieuw veel zon aan de kust. Temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 graden enkele kilometer landinwaarts. Er staat vandaag een matige noord-noordoostenwind. Aan zee kan dat voor enige verkoeling zorgen.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
4: Dat is bijzonder, een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van de eerste keer gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
7: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
4: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
7: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
4: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
7: U doet dat optreden niet alleen?
4: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
7: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
4: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
7: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
4: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval. Maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
0: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Sif van Tange.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
12: Ik ben Rudy de Meijer.
21: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Dit is Radio Noordzee.
23: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof. Het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
24: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar. En eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand. Voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
7: En dat is met een heel orkest. Dat is niet zomaar een show.
24: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
23: Nieuws en info aan de kust.
22: Dit is Radio Noordzee.
23: Noordzee Regio Nieuws.
0: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnenlaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
26: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
28: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
15: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
23: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
30: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroondienen Hoverschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de wijk praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
7: Jullie verwachten daar veel volk voor?
30: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel, heel, heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
2: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
30: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
2: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
30: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
2: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
30: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
2: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten?
30: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen we dat blijven gratis aanbieden.
0: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
23: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
10: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis beland, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
0: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
23: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Maxim Dong.
8: Ik ben Brenda Linskens.
9: Ik ben Bart Versluis.
12: Ik ben Steve van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
23: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
13: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
2: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
13: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
22: Radio Noordzee.
23: Noordzee.
22: Elk uur meer regionaal nieuws.
23: Noordzee Regio Nieuws.
0: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
14: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
17: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
16: Ja. En werkt dat?
17: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
16: Wat ga je dit jaar maken?
17: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
0: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Opend op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
19: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
20: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
27: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
10: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
7: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
10: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, op het die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
2: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
10: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
0: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
23: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag

0: slagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Ostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Uitleghem.
3: Ja, er komt een gloednieuw lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
4: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken. Kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
5: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag opnieuw veel zon aan de kust. Temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 graden enkele kilometer landinwaarts. Er staat vandaag een matige noord-noordoostenwind. Aan zee kan dat voor enige verkoeling zorgen.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
8: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne de Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
7: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
8: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
7: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
8: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
7: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
8: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
7: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
8: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
0: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
10: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
12: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pief Hufluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
14: Dat is bijzonder, een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had, al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden.

0: omstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar na het strand een beetje modereren, heb ik van eens gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
1: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
0: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. En, maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
1: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
0: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
1: U doet dat optreden niet alleen?
0: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
1: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
0: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
0: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ga ik hier iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
2: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
6: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
7: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof. Het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
8: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar. En eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand. Voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, in een aantal concerten dat ze zullen doen.
1: En dat is met een heel orkest. Dat is niet zomaar een show.
8: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
8: Traditie trouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de wijk praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
7: Jullie verwachten daar veel volk voor?
8: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
7: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
8: Ja, er staat kermis op het marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
7: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
8: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
7: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
8: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
7: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
8: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel. Het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen we dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
10: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostense uithangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen... Alain Lineel, maar er komen erbij.
5: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
7: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
5: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
12: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
13: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
14: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten Domein en Gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
15: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
7: En werkt dat?
15: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
7: Wat ga je dit jaar maken?
15: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek Tom van Haken en veel succes op Oostendijzen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
17: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
19: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. burgemeester Kelly Spelier.
2: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
20: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
21: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insors.
22: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag opnieuw veel zon aan de kust. Temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 graden enkele kilometer landinwaarts. Er staat vandaag een matige noord-noordoostenwind. Aan zee kan dat voor enige verkoeling zorgen.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kelly Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
2: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
7: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
7: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
2: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
1: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spelier.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Natasja Waldman.
24: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
25: Ik ben Joke Doodlewoman.
26: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
7: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
3: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
7: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
3: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
7: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
3: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
7: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
3: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
7: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
3: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
7: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
7: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
6: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
8: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
10: Alles dat meer regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of het andere. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt.
1: Tijdens de 11e editie van Ostalndijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Ostalndijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pief Huffluff, u gaat optreden op het Naakstrand. Dat is bijzonder.
5: Dat is een bijzonder idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naakstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naakstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
7: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
5: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
7: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
5: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
7: U doet dat optreden niet alleen?
5: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
7: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
5: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
7: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
5: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zeg, oh, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis beland, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostense politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostense handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet, S'avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het Cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Björn Anseeuw.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kursaal opent op een bijzondere manier.
15: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, in een aantal concerten dat ze zullen doen.
7: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
15: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.

0: Noordzee regionieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
4: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
3: Jullie verwachten daar veel volk voor?
4: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
3: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
4: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
3: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
4: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
4: Het is de laatst overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
3: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
4: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
6: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
7: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerke verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
9: Ja, inderdaad, we hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
9: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Eddy Grison.
12: Ik ben Hina Batti.
13: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
14: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
15: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
7: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
17: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes. Meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
7: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag opnieuw veel zon aan de kust. Temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 graden enkele kilometer landinwaarts. Er staat vandaag een matige noord-noordoostenwind. Aan zee kan dat voor enige verkoeling zorgen.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
18: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
3: En werkt dat?
18: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
18: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken, en veel succes op Ostendijzen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kelly Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
7: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
7: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
7: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
1: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spelier.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
9: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè.
10: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
11: Ik ben een surferrok in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
12: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
12: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
1: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
12: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
1: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
12: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
1: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
12: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
1: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
12: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
1: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
7: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee-regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
14: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
16: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand, dat is bijzonder.
17: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar na het strand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar na het strand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
1: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
17: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. En, maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
1: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
17: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
1: U doet dat optreden niet alleen?

0: dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe. Is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene. Een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
0: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, oh, ga ik hier iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
2: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
5: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, krijgen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
7: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
1: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
7: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
9: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
10: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
11: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk

0: een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerke op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerke verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
3: Traditietrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoortestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
2: Jullie verwachten daar veel volk voor?
3: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
2: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
3: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
2: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
3: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
2: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
3: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
2: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
3: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel. Het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen we dat blijven gratis aanbieden.
0: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Oren.
6: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
7: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
5: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
0: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten ze in een museum, maar ergens hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouw met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
9: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar, naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
10: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag opnieuw veel zon aan de kust. Temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 graden enkele kilometer landinwaarts. Er staat vandaag een matige noord-noordoostenwind. Aan zee kan dat voor enige verkoeling zorgen.
1: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen... Alain Lineel, maar er komen erbij.
12: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
2: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
12: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
0: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Natasja Waldman.
14: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
15: Ik ben Joke Doodlewoman.
16: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostandijzen. Een bewuste keuze?
17: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
2: Ja. En werkt dat?
17: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
2: Wat ga je dit jaar maken?
17: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
0: Bedankt voor het gesprek Tom van Haken en veel succes op Oostandijzen.
11: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten Domein en Gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnenlaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
19: Zelfverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
20: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
21: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
5: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
2: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
5: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
2: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
5: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
0: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
5: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
0: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
4: Ik ben Lut van de Kastelen.
22: Ik ben Patrick Jansen.
23: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
2: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
24: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne de Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
2: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
24: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
2: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
24: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
2: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
24: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
2: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
24: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
0: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
11: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee regionieuws.
0: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee, dagklapper.
25: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, krijgen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
26: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
2: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
26: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
2: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
26: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
2: U doet dat optreden niet alleen?
26: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
2: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
26: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
2: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
26: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zei, oh, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
6: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
9: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
10: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
12: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformulier bij ons in de Grote Post.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
13: Dit is Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof. Het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
15: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar. En eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand. Voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, in een aantal concerten dat ze zullen doen.
2: En dat is met een heel orkest. Dat is niet zomaar een show.
15: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
17: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Rani van Landegem.
19: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
27: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spillier.
5: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
27: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
29: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd en op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
30: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast onze woonzorgcentrum Jacques Maas.
31: Om het in het Oostends te zeggen, bluf de kot.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
27: Vandaag opnieuw veel zon aan de kust. Temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 graden enkele kilometer landinwaarts. Er staat vandaag een matige noord-noordoostenwind. Aan zee kan dat voor enige verkoeling zorgen.
14: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
32: Traditie trouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
2: Jullie verwachten daar veel volk voor?
32: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
2: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
32: Ja, er staat kermis op Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
2: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
32: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
2: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
32: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
2: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten?
32: Ja, enkel de stand op de Rommelmarkt. Op de Rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontane sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
27: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
8: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
7: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
8: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten Domein en Gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
3: Het doel van de petitie was om een nieuw zwerfkattenbeleid op te starten.
4: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
5: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende 2 aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs. Tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijse, een bewuste keuze?
8: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
7: Ja. En werkt dat?
8: Ja, dat werkt uiteraard, omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
7: Wat ga je dit jaar maken?
8: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijse.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
9: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
9: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
7: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
9: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
7: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
9: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
7: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Echtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
14: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
15: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
7: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
15: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
7: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
15: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
7: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
15: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
7: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
15: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
1: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het wordt de garnalenmei. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
12: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
16: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chap en ik, am 25, dat is onze zilveren zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regio nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
17: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren. Ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
7: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
17: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
7: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
17: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
7: U doet dat optreden niet alleen?
17: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
7: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
17: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
7: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
17: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
19: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
20: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
9: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
22: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
23: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
24: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag opnieuw veel zon aan de kust. Temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 graden enkele kilometer landinwaarts. Er staat vandaag een matige noord-noordoostenwind. Aan zee kan dat voor enige verkoeling zorgen.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
2: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
7: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
2: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
8: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
25: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
7: Jullie verwachten daar veel volk voor?
25: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel, heel, heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
7: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
25: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
7: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
25: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
7: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
25: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
7: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten?
25: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont. Papa.

0: Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerke op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerke verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
3: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
4: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
5: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
8: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
7: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
8: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
9: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
0: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent de dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 's Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in

0: handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee-regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxime Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versleus.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostlandijzen. Een bewuste keuze?
8: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
7: En werkt dat?
8: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
7: Wat ga je dit jaar maken?
8: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
0: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken, en veel succes op Oostlandijzen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet Stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
5: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
4: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
5: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
4: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
5: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
4: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
7: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van, wat is ons uniek DNA?
8: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake nieuws geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnenlaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
9: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
4: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
9: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
4: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
9: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
4: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
9: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
4: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
9: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
1: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monseweijer.
13: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
5: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
15: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
16: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
17: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag opnieuw veel zon aan de kust. Temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 graden enkele kilometer landinwaarts. Er staat vandaag een matige noord-noordoostenwind. Aan zee kan dat voor enige verkoeling zorgen.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
18: dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar na het strand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar na het strand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
4: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
18: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
4: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
18: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
4: U doet dat optreden niet alleen?
18: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
4: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
18: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
4: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
18: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval. Maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
5: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Maxime Dong. Ik ben Brenda Linskens.
20: Ik ben Bart Versluis.
21: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
22: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
4: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
22: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
2: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, krijgen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
23: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
4: Jullie verwachten daar veel volk voor?
23: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
4: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
23: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
4: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
23: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
4: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
23: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
4: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
23: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
24: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
25: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten Domein en Gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerke op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerke verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
6: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
4: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
6: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Maxime Dong.
19: Ik ben Brenda Linskens.
8: Ik ben Bart Versleus.
21: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spillier.
5: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het Cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen. En die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
10: ABC aan Zee is bedoeld voor aanstellige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
20: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Morgen vrijdag opnieuw een zonnige dag met hoge wolkenvelden. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw dicht tegen de 30 graden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostlandijzen. Een bewuste keuze?
7: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
4: Ja. En werkt dat?
7: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
4: Wat ga je dit jaar maken?
7: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostlandijzen.
0: Regionieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Echtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Matthijven.
11: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
8: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
5: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
4: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
5: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
4: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
5: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
1: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
13: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
14: Kulbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
15: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
4: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
15: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
4: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
15: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
4: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
15: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
4: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
15: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
1: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het Cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
7: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
1: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
7: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
1: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
7: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
1: U doet dat optreden niet alleen?
7: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met 2, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van 2 comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
1: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
7: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
7: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
9: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
8: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
9: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En er zijn eigenlijk 2 prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt en dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
11: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
12: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
13: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten Domein en Gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
14: Traditie trouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoortestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
8: Jullie verwachten daar veel volk voor?
14: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
8: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
14: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
8: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
14: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
8: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
14: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
8: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
14: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel. Het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
16: Ik ben Timmy van Assen.
17: Hello, I'm Dario Durda.
18: Ik ben Frank Jonbloed.
19: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
21: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
22: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
23: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brene is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Morgen vrijdag opnieuw een zonnige dag met hoge wolkenvelden. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw dicht tegen de 30 graden.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
3: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
8: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
3: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
5: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regio Nieuws.
18: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
25: Ik ben Lut van de Kastelen.
26: Ik ben Patrick Jansen.
27: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
16: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen, een bewuste keuze?
28: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
8: Ja. En werkt dat?
28: Ja, dat werkt uiteraard, omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
8: Wat ga je dit jaar maken?
28: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco, met vlaswijting.
18: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
5: Nieuws en info aan de kust.
16: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
18: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
29: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
30: In het Co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
4: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En ja, we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
7: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting noemen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
4: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
4: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
3: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
4: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
3: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
4: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
0: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
7: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
8: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
3: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
8: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
3: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
8: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
3: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
8: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
3: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
8: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de

0: maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten. We zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
1: Bedankt voor het gesprek, Stefaan Reinaert.
2: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee, dagklapper.
4: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
6: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eens gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
5: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
6: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
5: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
6: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
5: U doet dat optreden niet alleen?
6: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van 2 comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
5: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
6: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
5: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
6: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zei, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
8: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
9: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
10: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro... De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten Domein en Gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerke op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerke verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
11: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
5: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
11: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Nina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spillier.
17: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet, S'avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het Cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
14: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
18: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
19: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Morgen vrijdag opnieuw een zonnige dag met hoge wolkenvelden. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw dicht tegen de 30 graden.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
20: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
5: Jullie verwachten daar veel volk voor?
20: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
5: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
20: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
5: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
20: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
5: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
20: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
5: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
20: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Willy Sommers.
22: Ik ben Romina van Horen.
23: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
24: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
25: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
5: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
25: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
4: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
6: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
7: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissing is menselijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijse, een bewuste keuze?
8: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
5: En werkt dat?
8: Ja, dat werkt uiteraard, omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
5: Wat ga je dit jaar maken?
8: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken, en veel succes op Oostendijse.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
6: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
2: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
8: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
8: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
2: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
1: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spelier.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
10: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
8: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
10: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
8: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
10: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
8: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
10: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
8: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
10: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
8: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
12: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutelen dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
13: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
14: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten Domein en Gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Pief Hufluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
15: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eens gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
8: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
15: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
8: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naakstrand dan?
15: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy, denken we wel ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo, dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
8: U doet dat optreden niet alleen?
15: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
8: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
15: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en... zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar de comedy show gaan.
8: Het is een unicum in Bredene. Een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
15: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
17: Ik ben Haris Brataneus.
18: Ik ben Christopher Meijer.
19: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
16: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
17: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Morgen vrijdag opnieuw een zonnige dag met hoge wolkenvelden. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw dicht tegen de 30 graden.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
18: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact. Concert is Clouseau, voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
8: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
18: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
22: Ik ben Kirby Hallemees.
23: Ik ben Gaël Bouzin.
24: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
25: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
8: Jullie verwachten daar veel volk voor?
25: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
8: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
25: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
8: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
25: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
8: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
25: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
8: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
25: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerke op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerke verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Matja Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
13: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
4: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
5: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
8: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
5: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent de dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Willy Sommers.
9: Ik ben Romina van Oren.
10: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
11: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Ostlandijzen. Een bewuste keuze?
23: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
22: Ja. En werkt dat?
23: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
22: Wat ga je dit jaar maken?
23: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Ostlandijzen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Dagklapper.
2: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
5: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
4: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
5: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
4: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
5: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
4: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spelier.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
7: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan, maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
8: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerke verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnenlaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
9: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
4: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
9: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
4: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
9: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
4: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
9: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
4: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
9: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
1: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
11: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
13: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
5: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
15: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Daan Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
16: Wel, ik heb

0: al 10 jaar na het strand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar na het strand een beetje modereren, heb ik van de eerste keer gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
1: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
0: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. En, maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
1: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
0: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
1: U doet dat optreden niet alleen?
0: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
1: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
0: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en allee, zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene. Een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
0: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ga ik hier iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
2: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
5: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
6: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
7: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
9: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
1: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
9: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is.

0: maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
1: Regionieuws. De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerke op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerke verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op Dorp is er geen en op het Sas zal die nu ook verdwijnen.
4: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Dijksmuiden of naar Veurne moeten, want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus, terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
5: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien, waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
6: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom, omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
7: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
0: Jullie verwachten daar veel volk voor?
7: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
0: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
7: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8 meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
0: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
7: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
0: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
7: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
0: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
7: Ja, enkel de stand op de Rommelmarkt. Op de Rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont. Radio
2: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
8: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
10: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
11: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
13: Ja, inderdaad, we hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
0: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
13: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Dagklapper.
14: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, krijgen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostendse uithangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
16: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
0: En werkt dat?
16: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
0: Wat ga je dit jaar maken?
16: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
18: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
19: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
8: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
0: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
8: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
0: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
8: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
1: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
21: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
22: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
23: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
8: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent de dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
24: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
26: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
27: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
28: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Morgen vrijdag opnieuw een zonnige dag met hoge wolkenvelden. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw dicht tegen de 30 graden.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
0: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
29: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
0: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
29: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
0: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
29: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
0: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
29: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
0: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
29: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
1: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
24: Noordzee regionieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Natasja Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Joke Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Dit is Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Pief Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
6: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
0: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
6: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor een naturist is en door een naturist. Dus ja.
0: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
6: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
0: U doet dat optreden niet alleen?
6: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
0: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
6: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
0: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
6: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
15: Dit is Radio Noordzee.
24: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerke op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerke verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
24: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
25: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insors.
9: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen, omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
15: Dit is Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
10: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
0: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
10: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
7: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
6: Jullie verwachten daar veel volk voor?
7: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
6: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
7: Ja, er staat kermis op het marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
6: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
7: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
6: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
7: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
6: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
7: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
8: Noordzee, dagklapper.
9: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, krijgen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
11: Ja, inderdaad, we hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
6: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
11: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
13: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
14: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
15: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
16: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot €1,8 miljoen. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerke op 6 jaar €3,4 miljoen. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna €7000 lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerke verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
17: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
6: Ja. En werkt dat?
17: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
6: Wat ga je dit jaar maken?
17: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek Tom van Haken en veel succes op Oostendijzen.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
19: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee. Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
20: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Dat is eindig. Ik denk de traditie in Oostende en de tijd van Insar. Insar is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
23: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
24: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
25: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Morgen vrijdag opnieuw een zonnige dag met hoge wolkenvelden. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw dicht tegen de 30 graden.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kelly Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
2: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
6: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
6: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
2: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
1: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spelier.
21: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Antsiew.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
6: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
26: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
6: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
26: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
6: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
26: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
6: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
26: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
6: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
26: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
4: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
21: Nieuws en info aan de kust.
27: Thuis aan de kust.
21: Radio Noordzee.
28: Noordzee Regio Nieuws.
4: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
28: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
29: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
30: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
28: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostlandijze North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostlandijze vindt plaats op het Zeeheldenplein.
28: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naakstrand. Dat is bijzonder.
8: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naakstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naakstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
6: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
8: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
6: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
8: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
6: U doet dat optreden niet alleen?
8: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
6: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
8: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
6: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
8: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zeg, oh, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
4: Bedankt voor het gesprek, Pief Huifluf.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
28: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
28: Noordzee regionieuws.
4: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis beland, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
4: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. Twee Ostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
28: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxime Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versleus.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
15: Dit is Radio Noordzee.
28: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
16: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
6: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
16: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met een vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Echtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden

0: stad Oostende opnieuw de Oostendse uithangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
3: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de 2 kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoortestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
2: Jullie verwachten daar veel volk voor?
3: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
2: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
3: Ja, er staat kermis op Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
2: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
3: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
2: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
3: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
2: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten?
3: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel. Het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
2: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
5: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
6: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
7: U vraagt, uw burgemeester draait.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten Domein en Gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
10: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij.

0: normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eindelijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
1: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
0: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
6: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
8: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
7: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
10: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
11: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
12: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
13: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Morgen vrijdag opnieuw een zonnige dag met hoge wolkenvelden. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw dicht tegen de 30 graden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
14: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
1: En werkt dat?
14: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
1: Wat ga je dit jaar maken?
14: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco, met vlaswijting.
7: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
16: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
8: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
8: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
1: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
8: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
7: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
2: Dit is Radio Noordzee.
17: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerke op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerke verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
19: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
20: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
21: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbaars en sportactiviteiten.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
17: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
0: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
1: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
0: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
1: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
0: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
1: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
0: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
1: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
0: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
7: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
17: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
7: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
8: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
7: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
22: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
24: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pief Hufluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
25: Dat is bijzonder, een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en De gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
1: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
25: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
1: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
25: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
1: U doet dat optreden niet alleen?
25: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
1: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
25: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en... zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
25: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
5: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
6: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt twee dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
11: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact
4: concert is Clouseau voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
1: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show?
4: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Een nieuw WOU doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
13: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
14: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
15: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
26: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en we kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kijken naar zijn kop.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
27: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot €1,8 miljoen. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar €3,4 miljoen. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna €7000 lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
11: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
28: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoortestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
1: Jullie verwachten daar veel volk voor?
28: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel, heel, heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
1: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
28: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
1: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
28: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
1: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
28: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
28: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel. Het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
27: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
29: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
30: Ik ben Haris Brataneus.
31: Ik ben Christophe Vermeijden.
32: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
27: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spillier.
3: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
27: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
8: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
16: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
18: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
27: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Morgen vrijdag opnieuw een zonnige dag met hoge wolkenvelden. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw dicht tegen de 30 graden.
0: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
20: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
1: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
20: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Regio Nieuws.
27: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Simon Buijsen.
22: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
30: Ik ben Jean-Marie Barra.
31: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
19: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostlandijzen. Een bewuste keuze?
4: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
1: En werkt dat?
4: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
1: Wat ga je dit jaar maken?
4: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
27: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostlandijzen.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
27: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten Domein en Gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
6: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
9: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostlandijze North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostlandijze vindt plaats op het Zeeheldenplein.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
3: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
3: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
3: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
27: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
10: Nieuws en info aan de kust.
12: Radio
10: Noordzee regionieuws.
27: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spilier.
3: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
27: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het Cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Tineke van Halemeesch.
14: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Frank Dierkens.
17: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
1: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, wat zijn die schenkingen?
23: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
1: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
23: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
1: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
23: Ja, we hebben ook een ganse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
1: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
23: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
1: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
23: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
27: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee Dagklapper.
3: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Piff Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
6: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
5: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
6: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
5: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
6: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
5: U doet dat optreden niet alleen?
6: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van 2 comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
5: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
6: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
5: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
6: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek. Pief Hufluf.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
8: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
9: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
10: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenaal bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
11: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
5: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
11: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spillier.
13: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent de dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
16: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
17: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Morgen vrijdag opnieuw een zonnige dag met hoge wolkenvelden. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw dicht tegen de 30 graden.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
18: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
5: Jullie verwachten daar veel volk voor?
18: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
5: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
18: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
5: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
18: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
5: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
18: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
5: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
18: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
20: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
21: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
22: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
23: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
5: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
23: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten Domein en Gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken.

0: Tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostlandijze North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostlandijze vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostlandijzen. Een bewuste keuze?
4: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
3: Ja. En werkt dat?
4: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
4: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
0: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostlandijzen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kelly Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
2: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
8: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
8: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
2: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
8: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spelier.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote

0: Hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
3: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
5: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
4: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
5: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
4: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
5: Ja, we hebben ook een Hanse collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
4: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
5: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
4: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
5: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
0: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
7: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
8: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum, het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievenlaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Pif Hufluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
9: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
4: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
9: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. En, maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
4: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
9: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
4: U doet dat optreden niet alleen?
9: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal een naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
4: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
9: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
4: Het is een unicum in Bredene. Een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
9: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
0: Bedankt voor het gesprek, Pif Hufluf.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Marcel van Tilt.
11: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
12: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
13: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
14: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
0: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Ostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent de dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Medios is een humanitaire organisatie. Bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
16: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Oostende. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn.
17: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Morgen vrijdag opnieuw een zonnige dag met hoge wolkenvelden. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw dicht tegen de 30 graden.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
18: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
4: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
18: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Wandegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
7: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoortestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
6: Jullie verwachten daar veel volk voor?
7: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
6: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
7: Ja, er staat kermis op Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
6: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
7: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
6: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
7: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
6: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
7: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moeten we iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen de per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnenlaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken. Ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken. Dus willen we het permanent verbieden.
9: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
10: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
11: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
13: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
6: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
13: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
8: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
7: En werkt dat?
8: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
7: Wat ga je dit jaar maken?
8: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
9: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kelly Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
2: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
7: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
2: Inderdaad. de padelvelden worden nog verder afgewerkt. En in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, op het die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
7: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
2: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
1: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
11: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
12: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
13: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
14: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne de Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
7: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
14: Ja, het is een bestuurslid van de Erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
7: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
14: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bitprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
7: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
14: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
7: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
14: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
1: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
16: Ik ben Lut van de Kastelen. Ik ben Patrick Jansen.
17: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
19: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
20: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
10: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Morgen vrijdag opnieuw een zonnige dag met hoge wolkenvelden. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw dicht tegen de 30 graden.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pif Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
21: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van de eerste keer gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
7: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
21: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
7: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
21: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
7: U doet dat optreden niet alleen?
21: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
7: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
21: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
7: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
21: Zeker, ik denk dat dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo, ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
3: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
16: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
16: Elk uur meer regionaal nieuws.
22: Noordzee regionieuws.
3: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
24: Ik ben Kirby Hallemees.
25: Ik ben Gaël Bouzin.
26: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
27: Dit is Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
28: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
7: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
28: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
3: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
4: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
6: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
5: Jullie verwachten daar veel volk voor?
6: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
5: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
6: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
5: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
6: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
5: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
6: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
5: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten?
6: Ja, enkel de stand op de Rommelmarkt. Op de Rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele talrijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
8: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
10: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Rani van Landegem.
12: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
13: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
5: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
13: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
14: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, krijgen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet Stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Ostandijzen. Een bewuste keuze?
15: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
5: Ja. En werkt dat?
15: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
5: Wat ga je dit jaar maken?
15: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Ostandijzen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
16: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
17: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
8: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
5: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
8: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
5: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
8: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
1: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
19: Ik ben Stefan Tange.
18: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
19: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
8: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Bredense scholen.
22: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
23: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van

0: En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
3: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
5: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
4: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
5: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
7: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
8: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
9: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regio nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
10: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
4: Jullie verwachten daar veel volk voor?
10: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kraam op de rommelmarkt.
4: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
10: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaats hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
4: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?

0: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Contredam.
1: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
0: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Contredam en ver daarbuiten.
0: Ja, enkel de standen op de rommelmarkt moeten iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis, ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen we dat blijven gratis aanbieden.
2: Succes met de Contredam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
6: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
7: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
2: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
9: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manillen in Oostende organiseren.
10: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal. Heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Breedene, De Haan. Al die jongeren zijn welkom.
11: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Morgen vrijdag opnieuw een zonnige dag met hoge wolkenvelden. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw dicht tegen de 30 graden.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
6: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
1: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
6: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
12: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeen.
14: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
15: Ik ben Danik Menne.
16: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
17: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
18: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
1: Ja. En werkt dat?
18: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij daar al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
1: Wat ga je dit jaar maken?
18: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
2: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerke op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerke verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Uitleghem.
3: Ja, er komt een gloednieuw Lago Zwemparadijs en ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
4: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
5: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
8: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
7: En dat zijn Oostendse bands.
8: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
7: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
8: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
9: Nieuws en info aan de kust.
10: Thuis aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. burgemeester Kelly Spelier.
11: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
11: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
7: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
11: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
15: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pief Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
16: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand. En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
7: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
16: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
7: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
16: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
7: U doet dat optreden niet alleen?
16: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
7: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
16: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
7: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
16: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
17: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten aan het ziekenhuis.
18: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
19: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostense kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerke verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof. Het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
8: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar. En eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand. Voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, in een aantal concerten dat ze zullen doen.
7: En dat is met een heel orkest. Dat is niet zomaar een show.
8: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
22: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
23: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spillier.
11: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostense politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostense handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent de dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het Cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
25: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
26: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
27: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel de persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Morgen vrijdag opnieuw een zonnige dag met hoge wolkenvelden. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw dicht tegen de 30 graden.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
28: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
7: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
28: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
28: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
28: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
10: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monseweijer.
13: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
14: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
14: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio
4: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten Domein en Gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
8: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
15: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
16: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt twee dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijse. Een bewuste keuze?
17: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
3: En werkt dat?
17: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
17: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijse.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
11: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee-regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Simon Buijsen.
19: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
20: Ik ben Jean-Marie Barra.
21: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
29: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
3: En dat zijn Oostendse bands?
29: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
29: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
6: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, krijgen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet de stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
11: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
3: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
11: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Opend op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
18: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
20: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
22: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerke op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerke verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit Regio Nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
9: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand, en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
9: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
3: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
9: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
3: U doet dat optreden niet alleen?
9: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
9: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
9: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Huifluf.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
11: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis beland, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 's Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
16: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
2: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten en opdracht van de gemeente.
8: Alles dat meer regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of andere. Maar toch, de revue is iets speciaals. Voor een gewone revue en een cursus te krijgen, ik vind dat al een eer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Morgen vrijdag opnieuw een zonnige dag met hoge wolkenvelden. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw dicht tegen de 30 graden.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, of het kurszaal opent op een bijzondere manier.
29: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
29: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Maaike van Nie.
15: Hallo, ik ben Louise Carton.
23: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
12: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
12: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie
6: pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
6: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
6: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijde tegengaan. En we hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
17: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
19: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbal. Club Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam

0: twee nieuwe bijen. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
1: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
0: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spillier.
6: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
5: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het Cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
8: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Servaas Buisgaard.
10: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
11: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
1: Ja. En werkt dat?
11: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij daar al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
1: Wat ga je dit jaar maken?
11: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
5: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
5: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
12: De laureaten van de stripprijs, de Houten Welk, kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op vrijdag en zaterdag zet Stad Oostende opnieuw de Oostendse uitgangsbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
2: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook Aperolokaal.
1: En dat zijn Oostense bands.
2: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
2: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
5: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
6: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostense Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostense politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostense vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostense kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
8: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
8: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
10: Ik ben Kirby Hallemees.
11: Ik ben Gael Bouzin.
12: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
8: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
7: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in 2 Oostendse scholen gezeten heeft.
11: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
13: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
14: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer aan de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in het tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Morgen vrijdag opnieuw een zonnige dag met hoge wolkenvelden. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw dicht tegen de 30 graden.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
15: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
1: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
15: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
1: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
15: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
1: U doet dat optreden niet alleen?
15: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met 2. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van 2 comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
1: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
15: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene. Een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
15: Zeker. Ik denk dat dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
7: Bedankt voor het gesprek.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
8: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
7: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 's Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
17: Ik ben Timmy van Assen.
18: Hello, I'm Dario Durda.
19: Ik ben Frank Jonbloed.
20: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
21: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
1: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
21: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
22: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
1: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
22: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
22: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
1: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
22: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
2: Schepen van Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
23: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
24: We hebben die Gouden Sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
25: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten Domein en Gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
17: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
19: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
1: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
19: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
27: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
28: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
29: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Noordzee regionieuws.
2: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spillier.
8: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis beland, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
7: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
6: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit echt aan het strand.
9: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostlandijzen. Een bewuste keuze?
10: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
1: Ja. En werkt dat?
10: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
1: Wat ga je dit jaar maken?
10: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
7: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostlandijzen.
4: Noordzee regionieuws.
7: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
21: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
1: En dat zijn Oostendse bands.
21: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
21: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar okay, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
7: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten Domein en Gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
9: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
12: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
13: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
8: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
8: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
7: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spillier.
8: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
7: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Willy Sommers.
18: Ik ben Romina van Oren.
19: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
20: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Dit is Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
23: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
1: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
23: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
1: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
23: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
1: U doet dat optreden niet alleen?
23: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met 2, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van 2 comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
1: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
23: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
23: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
7: Bedankt voor het gesprek, Pief.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
4: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
4: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
6: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
7: Oostend op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
8: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed goed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
9: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
9: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
11: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
12: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
13: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
14: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
16: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
17: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
18: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat me niet me stoen met deze marchandise aan deze been.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
19: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
19: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Noordzee regionieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostandijzen. Een bewuste keuze?
20: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
3: En werkt dat?
20: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
20: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek Tom van Haken en veel succes op Oostandijzen.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten Domein en Gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
22: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
23: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
24: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
25: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostandijzen Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostandijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
4: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook Aperolokaal.
3: En dat zijn Oostendse bands.
4: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
4: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
5: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
14: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
14: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
3: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
14: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
26: Dat is een bijzonder idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van Eeske gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente

0: ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
1: U doet dat optreden niet alleen?
0: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal een naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
1: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
0: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
0: Zeker, ik denk dat dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
2: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oh, dat is nog de Lucie Loes in de tijd. Was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
5: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
6: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
7: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in een tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende middelkerkse diensten Domein en Gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kursaal opent op een bijzondere manier.
10: Ja, toch wel. We openen.

0: 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
1: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
0: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
8: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
7: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent de dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
10: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
11: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
12: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
13: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
1: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
13: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
13: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
1: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
13: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
7: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
2: Noordzee regionieuws.
7: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
15: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
1: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
15: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
2: Regionaal nieuws en info.
14: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
16: We staan hier aan het Cursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen. Zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
17: Wij kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
18: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27...

0: een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostlandijze North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostlandijze vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostlandijzen. Een bewuste keuze?
4: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
3: Ja. En werkt dat?
4: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
4: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
5: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostlandijzen.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
6: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
5: De Oostense politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostense handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
11: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
3: En dat zijn Oostense bands.
11: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
11: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
6: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
3: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
6: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg gaan hebben.
9: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien wel, zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
12: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
7: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor, Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pief Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
13: Dat is bijzonder, een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand. En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
13: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
3: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
13: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy, denken we wel ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo, dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
3: U doet dat optreden niet alleen?
13: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
13: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
13: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
5: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
15: Ik ben Haris Brataneus.
16: Ik ben Christophe Vermeijden.
17: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
6: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
5: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
7: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn, we hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
15: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jackie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
11: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
11: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
16: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
16: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
16: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
16: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
5: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Ostense kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
19: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
20: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
12: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
12: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
5: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
6: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
5: De Oostense politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostense handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Natasja Waldman.
22: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
21: Ik ben Joke Doodlewoman.
23: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Ostendijzen. Een bewuste keuze?
0: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
3: En werkt dat?
0: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
0: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
5: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken, en veel succes op

0: Oostendijzen.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
4: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur. Aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
3: En dat zijn Oostendse bands?
4: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de melodiemakers, de verdamde spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten. Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
4: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
6: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
7: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
8: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
9: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
10: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
11: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
3: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
11: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
13: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
15: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spilier.
11: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
0: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
17: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
18: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
19: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
20: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
20: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
3: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
20: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
3: U doet dat optreden niet alleen?
20: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
20: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en... zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
20: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zeg, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
0: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
10: Noordzee Regio Nieuws.
0: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
4: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
4: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
10: Noordzee Regio Nieuws.
0: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten Domein en Gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
21: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
22: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
23: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
24: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
24: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
24: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
24: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
0: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
10: Noordzee regionieuws.
0: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
25: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis beland, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
0: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het Cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regionieuws over een

0: spelen in Eendelijk gelegen en aan de kant van de duinen, bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
1: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
0: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
5: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
1: En werkt dat?
5: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij daar al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
1: Wat ga je dit jaar maken?
5: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
4: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
7: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
8: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Alofbeulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu, we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
9: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
2: Dit is

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
3: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
2: En dat zijn Oostense bands.
3: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
3: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
9: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
8: De Oostense politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostense handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Bredense scholen.
11: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
12: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
9: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
2: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
9: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
13: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
2: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
13: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. En, maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
2: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
13: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
2: U doet dat optreden niet alleen?
13: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
2: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
13: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
2: Het is een unicum in Bredene. Een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
13: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
8: Bedankt voor het gesprek, Pif Huffluff.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerke op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerke verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
15: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
16: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
8: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
3: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
2: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
3: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
0: Regionaal nieuws en info.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
9: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
8: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
18: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
19: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
20: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
21: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
2: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
21: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
2: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
21: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
2: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
21: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
8: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
22: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
2: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
22: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
24: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
25: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
4: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
2: Ja. En werkt dat?
4: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
2: Wat ga je dit jaar maken?
4: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
8: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marcel van Tilt.
6: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
7: Hallo, wij zijn De Ruik en De Ridder.
10: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spillier.
9: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
8: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
11: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
26: Een Frans culinaire stijl, Noordzee invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
27: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
1: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
3: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
2: En dat zijn Oostendse bands?
3: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
3: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Noordzee Regio Nieuws.
12: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
9: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
2: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
9: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Van nog een keer, Preutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het Kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
14: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
15: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
16: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt twee dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
18: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
2: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
18: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
2: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
18: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
2: U doet dat optreden niet alleen?
18: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
2: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
18: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
2: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
18: Zeker. Ik denk dat dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zei, oh, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
12: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
12: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
9: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
12: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijn.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
19: Ik ben Danik Menne.
20: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
21: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof. Het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
22: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar. En eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand. Voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, in een aantal concerten dat ze zullen doen.
2: En dat is met een heel orkest. Dat is niet zomaar een show.
22: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
4: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
4: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
4: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
4: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen van Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat we KV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
6: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
7: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
8: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
9: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
9: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Joris Polet.
11: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
13: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spillier.
14: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het Cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
5: Maar bij Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
16: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelde, met eigenlijk iedereen.
17: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
18: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
3: En werkt dat?
18: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
18: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijze.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
11: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
3: En dat zijn Oostense bands.
11: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten. Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
11: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma, maar okay, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro... De Oostense politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten Domein en Gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostense vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostense kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnenlaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
19: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
20: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk ja, weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
14: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
3: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
14: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spilier.
14: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
21: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
22: Ik ben Jean-Marie Barra.
23: Ik ben Dylan Zijzeunen.

0: klapt een beetje in het midden. De mensen die daar zitten, zullen het wel zien. En, maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
1: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
0: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
1: U doet dat optreden niet alleen?
0: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
1: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
0: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
0: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zeg, oh, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
2: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
4: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, in een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
4: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
6: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heel Hart School, School voor Buiten Onderwijs.
7: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
8: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Krommelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk

0: Ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten Domein en Gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
4: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
0: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
4: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
0: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
4: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
0: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
4: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
2: Schepen van Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
6: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Servaas Buisgaard.
8: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
2: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spillier.
9: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
2: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het Cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Ik meen te weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
10: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
11: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
12: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
0: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
12: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
1: Noordzee regionieuws.
2: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
13: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
0: En werkt dat?
13: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
0: Wat ga je dit jaar maken?
13: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
2: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken, en veel succes op Oostendijzen.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostense kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
15: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostense die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
16: Ja, we zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
17: Ze hebben mij opgesloten, schepen Sas, en mijn goede vriend schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
19: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
18: En dat zijn Oostense bands.
19: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
18: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
19: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
1: Regionieuws.
2: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spillier.
9: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
2: De Oostense politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostense handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Maaike van Nie.
22: Hallo, ik ben Louise Carton.
23: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
18: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
9: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
18: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
9: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
1: Regionieuws.
2: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
24: Dat is een bijzonder idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand. En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
18: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
24: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
18: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
24: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
18: U doet dat optreden niet alleen?
24: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
18: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
24: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
0: Het is een unicum in Bredene. Een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
24: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval. Maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
2: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Stendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
7: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
4: We zitten nog Oostenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
5: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
6: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
0: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
6: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
25: Ik ben Gaël Bouzin.
26: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spillier.
9: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis beland, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
2: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent de dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
11: De 3 scholengroepen van Oostende die mochten 1 school afvaarden. Wij hebben gekozen voor onze heel hard school, school voor buiten onderwijs.
12: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de 5e hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
13: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
14: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
0: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
14: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
0: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
14: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
0: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
14: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
2: Schepen van Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
1: Noordzee regionieuws.
2: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
15: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
0: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
15: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
16: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
5: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
19: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
20: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei je moet iets met Ensor doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
2: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijse, een bewuste keuze?
21: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
0: En werkt dat?
21: Ja, dat werkt uiteraard, omdat wij al al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
0: Wat ga je dit jaar maken?
21: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
2: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken, en veel succes op Ostlandijzen.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
9: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
2: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
7: Ik ben Stefan Tange.
18: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
22: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
23: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
6: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
0: En dat zijn Oostendse bands?
6: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
0: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
6: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
9: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
0: laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
9: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
10: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
11: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
24: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
25: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
0: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
25: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. En, maar het is wel de bedoeling dat het voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
0: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
25: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
0: U doet dat optreden niet alleen?
25: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal een naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
0: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
25: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben

0: van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
0: Zeker, ik denk dat dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, want ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
2: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
6: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
5: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
2: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
8: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
9: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
10: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
12: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
1: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
12: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
1: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Essa Vens.
13: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
1: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
13: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie. Pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
13: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
1: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
13: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
2: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
14: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
15: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
2: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Ostalandijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Ostalandijse.

0: als er een beredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee regionieuws.
3: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
4: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
3: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Charlotte Verkeijn.
6: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
7: Ik ben Danik Menne.
8: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
9: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
11: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
10: En werkt dat?
11: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
10: Wat ga je dit jaar maken?
11: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
3: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
12: Nieuws en info aan de kust.
13: Thuis aan de kust.
12: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
14: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
10: En dat zijn Oostendse bands.
14: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
10: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
14: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma, maar oké, iedereen.

0: die kan en wel, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
3: Ja, het is schoon. Ik ken een mentaal in een rekje. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
4: In ons actieplan beginnen we nu met een dertigtal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnenlaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
7: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
6: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
7: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
9: Ik ben Stefan Tange.
10: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
11: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spilier.
7: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
5: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
13: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
14: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
0: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
16: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren. Ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
6: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
16: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
6: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
16: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
6: U doet dat optreden niet alleen?
16: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
6: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
16: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
6: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
16: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
5: Bedankt voor het gesprek, Pief Huifluf.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
0: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, in een aantal concerten dat ze zullen doen.
6: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
0: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
15: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee regionieuws.
5: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
2: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
18: Paarsgroene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
19: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
20: dicht bij wat er gebeurt in de regio.
21: Dit is Radio Noordzee.
6: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
22: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
6: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
22: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
6: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
22: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
6: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
22: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
23: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
8: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
1: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
8: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen, een bewuste keuze?
9: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
1: Ja. En werkt dat?
9: Ja, dat werkt uiteraard, omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
1: Wat ga je dit jaar maken?
9: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
11: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
12: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
4: Oostende en de Paulusfeesten, dat is twee handen op één buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
13: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
5: En dat zijn Oostendse bands.
13: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodiemakers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
5: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
13: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
15: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Romina van Horen.
17: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
18: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
17: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spillier.
2: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent de dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
19: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
20: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
2: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
5: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
2: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als u het zou nodig hebben.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
21: Dat is bijzonder, een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eens gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand. En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
5: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
21: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
5: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
21: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
5: U doet dat optreden niet alleen?
21: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
5: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
21: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en allee, zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar de comedy show gaan.
5: Het is een unicum in Bredene. Een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
21: Zeker. Ik denk dat dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.

0: RTC Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
3: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
4: Oostend op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
5: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
8: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
7: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
8: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met een vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spillier.
9: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
11: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
13: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
14: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
7: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
14: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
7: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
14: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
7: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
14: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
15: Ja, inderdaad, we hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
7: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
15: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
17: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
18: We zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
19: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
7: Ja. En werkt dat?
19: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
7: Wat ga je dit jaar maken?
19: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek Tom van Haken en veel succes op Oostendijzen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
21: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
22: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spillier.
9: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent de dakterras en rooftoprestaurant van de Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de Raadkamer. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
3: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
4: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
5: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
17: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
8: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
7: En dat zijn Oostense bands.
8: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
7: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
8: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Noordzee regionieuws.
1: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
9: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
7: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
9: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.

0: Noordzee regionieuws.
1: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten Domein en Gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
3: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
4: De dactylozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
5: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven, hè? Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de

0: Die meeste zittingen rond 25 jaar na het strand een beetje modereren. Ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
1: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
0: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. En, maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
1: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
0: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
1: U doet dat optreden niet alleen?
0: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
1: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
0: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
0: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
2: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
5: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
2: De Oostendse politie controleerde tal van horeca- en handelszaken. 17 uitbatingen kregen bezoek van verschillende diensten, zoals het voedselagentschap, de RVA, de RSZ en de douane. 3 van de 17 zaken waren met alles in orde. In alle andere werden PV's opgesteld. 2 Oostendse handelszaken werden meteen gesloten wegens inbreuken op de voedselveiligheid. Volgende week heropent het dakterras en rooftoprestaurant van De Grote Post opnieuw. In de lunchformule is er een buffet. 'S Avonds kan men aan de kaart eten. De uitbating is in handen van het cultuurcafé. Het restaurant is enkel open bij mooi weer. Het gerecht heeft een 53-jarige vrouw uit De Haan aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag op haar man en vluchtmisdrijf met de wagen waarmee hij werd aangereden. Morgen verschijnt de marktkraamster voor de raadkamer. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
7: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
9: Ik ben Elsioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit

0: is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
3: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, in een aantal concerten dat ze zullen doen.
2: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
3: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
1: Nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: Door de grote hitte blijft het zwembad van Bredene langer open. Vrijdag is er een nocturne tot 11 uur. Op weekdagen opent Lago Grasduinen al om 9 uur. Oostende waarschuwt voor fraude bij straatparkeren. Onbekenden kleefden een sticker met een frauduleuze QR-code op automaten. De stad liet alle infopanelen controleren en verwijderde de stickers. Ichtegem lanceerde een gloednieuwe sportbrochure. Daarin vinden inwoners een volledig overzicht van het gemeentelijk sportaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen tijdens het komende schooljaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
5: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
2: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
5: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
2: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
5: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
2: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
5: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
4: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
7: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
8: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
9: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De nieuwe mijnenjager Oostende werd gedoopt door meter Emma Plasgaard. Nadien was er op het stationsplein een volksfeest met gratis maatjes. De muziekkapel van de marine sloot de feestelijkheden af met een concert. Een bende tabaksmokkelaars die werd betrapt in Oostende werd veroordeeld. De rechter gaf hen celstraffen en geldboetes tot 1,8 miljoen euro. De Oostendse politie vond destijds 1,6 ton illegale tabak. De beklaagden werden bij verstek veroordeeld. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. De ploegbazen van de verschillende Middelkerkse diensten, domein en gebouwen kregen elk een nieuwe dienstwagen. Het leasingplan voor bedrijfswagens kost Middelkerken op 6 jaar 3,4 miljoen euro. Een 61-jarige Oostendse vrouw is veroordeeld omdat ze geld stal van een bejaarde man. Ze had hem leren kennen in een ontmoetingscentrum en maakte hem bijna 7000 euro lichter. De Oostendse kreeg eerder een voorwaardelijke straf, maar leefde de voorwaarden niet na. Daarom kreeg ze nu 1 jaar effectief. De donderdagmarkt in Middelkerken verhuist voorlopig nog niet naar het Marktplein. Omwille van de werken in de Spermaliestraat en de Kerkstraat zal de markt vandaag en volgende week nog plaatsvinden in de Koninginnelaan. Als alles volgens plan verloopt, keert de markt terug vanaf 9 juli naar het Marktplein. Tot zover dit regionieuws.
1: Noordzee regionieuws.
4: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
3: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
4: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regionieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk de Grauwe.
11: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
12: Ik ben Nancy Bourquani.
13: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
15: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
14: Ja. En werkt dat?
15: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
14: Wat ga je dit jaar maken?
15: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
4: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
1: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
4: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Toerismeschepen Nico Geldhof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
3: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
14: En dat zijn Oostendse bands.
3: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
3: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
17: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
18: Oostend op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
19: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
20: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
2: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
20: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
4: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
9: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
2: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
9: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
22: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
16: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
5: En als wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
3: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
4: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
22: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen. Zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
23: Wij kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
24: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere 4 harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
25: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
2: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
25: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
2: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
25: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
2: U doet dat optreden niet alleen?
25: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met 2, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van 2 comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
2: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
25: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en allez, zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
2: Het is een unicum in Bredene. Een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
25: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zeg, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
4: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
4: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Simon Buijsen.
8: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
10: Ik ben Jean-Marie Barra.
11: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
3: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
2: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
3: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
20: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
2: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
20: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
4: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. kapitein Pierre-Antoine Gillet, had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
10: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de garnaalkroket verdwenen is.
12: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
13: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
14: Ja, er zijn 2 nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. 1, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
15: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
2: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
15: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
2: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
15: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
2: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
15: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
4: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
4: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
17: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
4: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Cursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regionieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
16: Ik ben Lut van de Kastelen.
18: Ik ben Patrick Jansen.
19: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
21: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
2: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
21: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
4: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
26: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
2: En werkt dat?
26: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
2: Wat ga je dit jaar maken?
26: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
4: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
16: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
27: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
20: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
6: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
20: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
4: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
3: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
2: En dat zijn Oostendse bands?
3: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
3: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
11: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regionieuws.
4: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
3: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
4: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regionieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
10: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
12: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
14: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
15: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
6: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
15: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
5: Nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
4: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Marcel van Tilt.
24: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
25: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
28: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Pief Huffluff, u gaat optreden op het Naakstrand, dat is bijzonder.
29: Dat is een bijzonder idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naakstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naakstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand. En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
6: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
29: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
6: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
29: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
6: U doet dat optreden niet alleen?
29: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
2: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
29: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
2: Het is een unicum in Bredene. Een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
29: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
4: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
9: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
13: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
2: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
13: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
4: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort. Dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
18: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
19: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars. Met publiek erbij, met artiesten dichtbij. Eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostlandijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostlandijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
7: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
2: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
7: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostlandijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
7: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
4: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van Wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Matthijven.
11: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
20: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
11: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
2: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
11: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
2: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
11: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
2: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
11: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
4: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook

0: Uit aan de Aldi en de andere komt eindelijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
1: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
0: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
4: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
5: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
6: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
8: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
9: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
8: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
7: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendaise, een bewuste keuze?
11: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
10: En werkt dat?
11: Ja, dat werkt uiteraard, omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
10: Wat ga je dit jaar maken?
11: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
7: Bedankt voor het gesprek Tom van Haken en veel succes op Oostendaise.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. schepen Nico Geldhof.
16: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijn.

0: In speciale samenwerking met Omer is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeehelmplein, Vue-sur-Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marien Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
4: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
5: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
0: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
7: En dat zijn Oostendse bands.
0: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
7: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
0: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben George Keters.
9: Ik ben Caroline de Vriend.
10: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
9: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
7: laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
9: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
11: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
7: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
11: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
13: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
14: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijze North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijze vindt plaats op het Zeeheldenplein.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
15: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar na het strand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar na het strand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
7: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
15: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
7: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
15: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
7: U doet dat optreden niet alleen?
15: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
7: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
15: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
7: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
15: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ga ik hier iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
16: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
17: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
16: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Stefan Tange.
19: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
20: Ik ben Rudy de Meijer.
21: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
0: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact. Concert is Clouseau, voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
7: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
0: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
16: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
22: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
7: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
22: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
7: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
22: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
7: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
22: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
16: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
24: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
25: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
11: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
7: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
11: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
16: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
3: Ja, inderdaad, we hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
7: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
3: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Amsteeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
8: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
10: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
16: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
17: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
16: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
20: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
26: Ja, we zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooi commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
1: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Ostlandijzen. Een bewuste keuze?
9: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
4: Ja. En werkt dat?
9: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
4: Wat ga je dit jaar maken?
9: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
16: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Ostlandijzen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
16: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
0: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
4: En dat zijn Oostendse bands.
0: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
4: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
0: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
16: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
11: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
4: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
11: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
16: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
18: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
19: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
21: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijzen North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
20: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
7: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
20: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
16: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
17: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, vue sur mer.
16: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Halemees.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Frank Dierkens.
22: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Piff Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
23: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
4: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
23: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
4: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
23: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
4: U doet dat optreden niet alleen?
23: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
4: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
23: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
4: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
23: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ga ik hier iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
16: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.

0: Noordzee regionieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
4: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
4: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest en een grote zaal.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
6: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
7: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
8: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk bomvol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
10: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
11: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
11: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie. Pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
11: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
11: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Michael van Nie.
14: Hallo, ik ben Louise Carton.
15: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
4: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
17: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
18: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
19: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
19: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Hallemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostlandijzen. Een bewuste keuze?
8: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
7: Ja. En werkt dat?
8: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
7: Wat ga je dit jaar maken?
8: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostlandijzen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding, welke zaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de New of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
5: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
6: En dat is heel de zomer lang gaan we trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
7: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijzen North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijzen vindt plaats.

0: concepten. Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
0: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
7: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
6: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
7: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als u het zou nodig hebben.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Pief Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
9: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25

0: Per Nookstrand een beetje modereren. Heb ik van Eeske gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
1: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
0: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
1: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
0: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
1: U doet dat optreden niet alleen?
0: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
1: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
0: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
0: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
2: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
5: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het volledige stadsbestuur stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
6: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
7: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Bredene is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
8: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluip